0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen was er iets aan de hand in het kasteel.
1: Ach, dat was ik vroeger. En dat zijn mijn gemene stiefzusters.
2: Gelukkig is het allemaal goed gekomen. U bent nu prinses. Prinses Assepoester.
1: En dit is mijn prins. Jammer dat hij er bijna nooit is.
2: Gelukkig heeft u dit schilderij. Dan is hij toch een beetje bij u.
1: Jazeker. En ik heb natuurlijk ook mijn ring. Zo weet ik dat de liefste prins van de hele wereld bij mij hoort. Door deze ring denk ik elke dag aan hem.
2: Welke ring, koninklijke hoogheid?
1: Mijn ring! Ik ben mijn trouwring kwijt.
3: Jij hebt een nieuwe?
4: Ja.
5: Ja, is goed hoor.
6: Hé, wat is dat? Oh, een ring.
5: Gaat hij niet te hard zo?
2: Attentie, attentie. Prinses Assepoester is haar trouwring kwijt. Wie hem vindt, krijgt een beloning. Goud, zilver of juwelen.
6: Maar hij ligt gewoon hier.
7: Amai, ik ben heel arm. Kunt jij geen nieuwe laarzen voor me kopen?
8: Natuurlijk niet, ik ben ook arm. Ik ben de armste heks van de hele wereld.
2: Hebben jullie het goede nieuws al gehoord?
7: Amai, ik hoor alleen maar slecht nieuws vandaag.
2: Benjamin heeft de trouwring van Assepoester teruggevonden. En hij krijgt vanmiddag een beloning van haar in het kasteel. Goud, zilver of juwelen.
8: Aha, dat is nog eens goed nieuws.
7: Ja, goed nieuws. Maar waarom eigenlijk? We hebben nog steeds geen rode cent.
8: Nee, nog niet. Maar ik heb een geweldig gemeen plan. Kom op, gauw naar het kasteel. Daar wachten we op Benjamin.
7: Stop! Geef mij de helft van je beloning. En rap een beetje.
6: Maar ik heb nog helemaal geen beloning.
7: Oh nee?
6: Nee, ik moet eerst deze ring terugbrengen.
7: Ah ja, natuurlijk. Dat is waar. Dan wacht ik tot je terugkomt. En dan wil ik de helft van de beloning. Is dat duidelijk?
6: Ja, meneer.
8: Daar zal je hem hebben.
6: Pardon, mag ik er even langs?
8: Alleen als je belooft dat ik straks de helft van jouw beloning krijg.
6: Ja, maar...
8: Als je het niet doet, eten de reus en ik vanavond goudbruin gebraden geit.
6: Maar dan heb ik helemaal geen beloning meer over.
8: Dat is ook precies de bedoeling.
6: Vooruit dan maar. Het belangrijkste is dat de prinses haar ring terugkrijgt.
8: Goed zo. De ene helft is voor mij en de andere helft voor de reus.
1: Benjamin, wat ben ik daar blij mee, mijn trouwring. En beloofd is beloofd, kies maar uit wat je hebben wilt. Goud, zilver of juwelen.
6: Ik hoef helemaal geen beloning.
1: Maar je hebt het verdiend. Het maakt me niet uit wat je kiest. Doe nou.
6: Vooruit. Als ik dan toch iets moet kiezen, dan wil ik wel... Die bezem die daar tegen de muur aan staat.
1: Wat?
6: Dan zal ik de hele stoep van het kasteel schoonvegen.
1: Dat meen je niet. Dat is toch geen beloning? Dat is een straf.
6: Of wacht, eigenlijk wil ik dat niet.
1: Oh, gelukkig. Ik dacht al, wat een rare beloning.
6: Ik wil twee bezems. Dan is de stoep sneller schoon.
1: Daar begrijp ik niks van. Waarom wil je dat dan?
6: Dat zal ik u vertellen.
8: Waar blijft die nou?
7: Daar heb je hem.
8: Ah, wat heeft hij bij zich?
7: Niks.
8: Niks?
6: Hallo.
8: Waar is je beloning?
6: Binnen. Omdat hij toch voor jullie is, wil prinses Assepoester hem zelf geven. Dus nu vraagt ze of jullie binnenkomen.
7: Amai. Op bezoek bij de prinses.
6: Tot ziens.
8: Wat sta je daar nou nog? We gaan onze beloning halen.
7: Ja.
0: De heks wist natuurlijk niet wat voor een beloning dat was. En tegen de prinses durft niemand nee te zeggen. Die middag werd de stoep van het kasteel dus heel erg schoon. Dankzij de heks en de reus.
7: Als je nog eens wat weet...
8: Hou je mond en vecht door. Des te eerder zijn we klaar.
0: Dat komt er nou van als je iemands beloning wilt afpikken. Zo was er ook eens een keer. Maar dat, lieve kinderen... Dat is weer een ander verhaal.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Het is een heerlijke speelmiddag in de tovertuin. Tante Perelboom heeft van alles lekkers gemaakt. Gewoon zomaar, omdat het zo fijn is.
1: 1, 2,
2: oh, snel! Verstoppen, verstoppen!
3: Miauw! 13, 44, 61, 33, 100. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom!
2: Oeh! Hey, Woezel, je moet je wel verstoppen, hoor. Hey, Woezel, gaat het wel? Je ziet er niet zo goed uit.
4: Oh, Pip, mijn hoofd is zo zwaar. En mijn buik maakt de raarste geluidjes.
2: Oh, wat vervelend. Dan kan je zo geen taart eten.
5: Jongens, gaan jullie maar weer spelen. Ik denk dat Woezel zich niet zo lekker voelt vandaag.
2: Jammer, Woezel.
6: Miauw!
5: Oh, Woezeltje toch. Dat spelen komt wel. Kom hier maar lekker liggen. Lekker lang slapen maakt zieke hondjes weer helemaal beter.
0: Die arme Woezel. Hij wil zo graag spelen, maar hij is ziek en moet slapen. En van slapen komt dromen.
2: Dag iedereen!
7: Dag hoor!
2: Dag!
8: Klaar voor vertrek. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Je de maan. Wat is hij mooi van dichtbij, hè, Pip?
2: Ja, hè? Kom, Woezel, laten we gaan racen op de maan.
4: Ja, maanracen. Goed idee, Pip. We gaan naar de maan.
8: Station, maan, alle hondjes uitstappen.
4: Wow! Hey, wat gek, Pip. De grond is zacht.
2: Wauw, hoe kan dit nou? Het lijkt wel een trampoline.
4: Joehoe, ik ben een stuiterbal. En wat ruikt het hier lekker.
2: Ja, het ruikt hier naar spekkies.
4: Pip, het smaakt ook naar spekkies. De maan is een spekkie.
2: Oh, Woezel, wat een lekkere maan, zeg.
4: Zullen we voor iedereen lekker veel maanspekkies meenemen? Kom, doe je zakken vol en dan gaan we weer.
2: Woezel, wakker worden. Wat zeg je nou allemaal?
4: Huh?
2: Heb je gek gedroomd of zo?
6: Miauw!
4: Ja, zeg dat wel. De maan is een spekkie, Pip. We gingen in een grote rode raket en we vlogen zo door de wolken. Zo naar de maan.
5: Zo, Woezel. Dat slaapje heeft je vast goed gedaan.
4: Oh, zeker, Tante Perelboom. Heel goed. Als je ziek bent, moet je echt even gaan slapen. Oh, ik heb wel honger, zeg. Waar heb ik nou toch zo zin in? Ja, ik weet het. Heeft iemand toevallig een spekkie?
0: Vanuit het land van je ogen dicht kun je naar alles en overal toe. Naar de maan en de sterren, door de regenboog weer terug naar de tovertuin. Alles mag als je dromen gaat. En voor je het weet, ben je weer beter.
9: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: Oh, dat scheelt.
1: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
3: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
4: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo!

0: Hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Klein Duimpje was aan het lachen met de ezel, tot Roodkapje voorbij kwam.
1: Roodkapje, doe mee! Moppen vertellen aan de ezel tot hij een dukaat poept.
2: Geen tijd. Ik moet nog zoveel inpakken.
3: Ga je op reis?
2: Ja, vanavond. Ik heb alleen nog een grote koffer nodig.
3: Nou, heb ik niet. En een koffer van Klein Duimpje is voor jou een lucifersdoosje.
2: Er moet eten voor een hele winter in passen. Misschien heeft Langnek er een.
1: Wat is die van plan?
4: Is ze de hele winter op reis?
1: Waarom neemt ze dan geen afscheid?
4: Ze is vast bang dat je verdrietig wordt.
1: Ik mis haar nu al.
5: Wat een serieuze gezichten hier, zeg. Hé, hey, lach eens een beetje. Het leven is verrukkelijk.
1: Roodkapje gaat weg, voor heel lang.
5: Wat? Weg?
1: Ja!
5: Wat een ramp! Hoe moet het dan verder met mij? Waar gaat ze heen?
4: Ze zoekt een grote koffer om heel veel eten in te doen.
5: Een

0: grote koffie? Eten? Ik moet er weer vandoor. Dan ben ik nog net op tijd om Roodkapje uit te zwaaien.
1: Afscheid nemen is niet leuk. En ik kan het weten. De prins is heel vaak op reis.
2: Roodkapje moet gewoon hier blijven.
1: Soms gaat iemand een tijdje weg. Dat hoort erbij.
2: Als je iemand mist, ben je dan de hele dag verdrietig?
1: Een beetje. Maar als jij aan Roodkapje denkt en Roodkapje denkt aan jou, dan ben je toch heel dicht bij elkaar. Dan is de winter zo voorbij.
2: Dan ga ik haar iets geven waardoor ze me niet vergeet.
3: Waarom moest ik mijn koffer halen? Ga ik op vakantie?
0: Nee, maar Roodkapje wel. Voor heel lang. En ik heb mijn eten graag in de buurt.
3: Ik ben niet dom, maar ik snap het niet.
0: Luister, ik ga in de koffer zitten. Ja, jij doet hem dicht. Ja. Dan ga je naar Roodkapje en je zegt dat je de grote koffer hebt die zij zocht. Ja, je neemt haar mee naar hier en doet net alsof je haar eten in deze koffer stopt.
3: Ja, duidelijk.
0: Goed zo.
3: Ja. Maar jij zit erin.
0: Je doet alsof, zeg ik toch. Dan komt de tweede stap van het plan. Dan zeg je, zal ik de koffer dragen? Die is veel te zwaar voor jou.
3: Oh ja. Duidelijk. Ja, maar dan draag ik jou. Ja,
0: Roodkapje vertrekt. Jij loopt mee met de koffer. En als we heel ver weg zijn, maak je de koffer open en kom ik tevoorschijn. En dan krijgt Roodkapje een enkele reis richting Wolvenbuik.
3: Maar wat heb ik daar nou aan?
0: Nou, als Roodkapje spoorloos is, dan zal Klein Duimpje haar zeker in dat verre bos gaan zoeken. Ja, hoef je alleen maar daar te wachten tot hij voorbij komt.
3: Ah ja.
0: Ja.
3: Daar ga je. Zo.
2: Hier, dan zul je nog eens aan me denken.
1: En dit muiltje zorgt ervoor dat je mij ook niet vergeet.
4: Wat aardig, maar... Waarom zou ik jullie vergeten?
1: Omdat je zo lang op reis gaat.
2: Ik mis je nu al.
4: Lang op reis? Ik ga 3 dagen bij oma logeren.
1: 3 dagen maar?
2: En je neemt zoveel eten mee.
4: Dat is voor oma. Heeft mijn moeder gemaakt. Genoeg voor de hele winter. Maar ik weet niet hoe ik het mee moet nemen.
2: Dus dit is geen echt afscheid? Ah, gelukkig heb ik niet gehuild.
4: Waarom gaan jullie niet mee? Zal oma gezellig vinden.
1: Ja?
2: Gigantisch!
1: Ik heb genoeg koffers. Je mag er wel eentje lenen.
3: Roodkapje!
2: Oké, ik ben er vandoor. Zie jullie bij oma.
3: Dit is geen stiekem plan hoor, maar gewoon zomaar iets wat ik moet zeggen. Daarin staat mijn koffer.
4: Oh.
3: Die mag je lenen.
4: Hoeft al niet meer. Assepoester heeft er een voor me.
3: Oh? Wat kwam er dan ook alweer? Zal ik die koffer dragen? Die is toch veel te zwaar voor jou?
4: Oh, nou, graag.
1: Mag die van mij er ook bij?
3: Leuk, op reis. Ik heb zelf ook ergens een hele grote koffer. Wat was daar ook weer mee?
5: Kan iemand me hier uithalen? Het is een beetje krap. Hallo, ik wil naar huis.
6: Als je aan iemand denkt die ver weg is, ben je toch een beetje bij elkaar. Niemand miste de wolf. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

Radio. Ik ben gek van jullie. Ik luister het elke dag en ik ga er helemaal op los. Groetjes van Ameline. Doei!

om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Hier ben ik weer. Dirk?
1: Ja.
0: Je kunt me nu niet zien, maar wel horen, want ik ben Dirk Schelen. En je kent me natuurlijk door mijn gele shirt met 4321 erop uit de theaters en van YouTube en zo en Nickelodeon. Maar nu ben ik hier lekker op de radio. En vandaag neem ik je mee op reis. En het gaat heel snel, want we gaan nu een reis maken om de wereld in een dag. Ga je mee?
2: Hoge bergen en verre landen. Diepe zeeën en wijdse stranden. Daar lees ik over in een heel mooi boek. En daardoor ga ik er steeds weer op.

0: je mee?
1: Ja, ik ga mee. Want we gaan op stap. Ga je met me mee op stap?

Knap, stap. Yay! En we gaan op een hele spannende manier gaan we namelijk op stap. Je hebt zo'n mandje met zo'n hele grote ballon erboven. Met allemaal mooie kleuren. Ik denk dat je wel weet waar ik het over heb. Over een luchtballon. En ik neem mijn gitaar mee en in die luchtballon ga ik dit liedje zingen met mijn gitaar. Lucht.

0: Zo.
1: En dan zijn we weer geland. Was een lekker tochtje.
0: Oh, we zijn heel ver gevlogen. We zijn aangekomen bij hoge bergen in verre landen, bij diepe zeeën en wijdse stranden.
1: En dat is meteen het dansje van het liedje. Bij hoge bergen doe je handen in de lucht omhoog. Hoge bergen. Verre landen steek je vingers vooruit. Bij diepe zeeën doe je je handen naar beneden. En bij verre landen doe je handen wijd. En dan gaat hij zo. Hoge bergen, verre landen, diepe zeeën, wijdse stranden.

0: grote plons. Plons! Grote krokodil sprong in het water. Hij maakte een hele grote plons. Plons! Hele grote plons. Hele grote plons. Hij maakte een hele grote plons.
1: En nu een liedje uit

Hoor je de zee al ruisen? We gaan van die hoge bergen, verre landen, diepe zeeën, weidse stranden, gaan we natuurlijk. Met de boot een stukje verder kijken wat er allemaal te doen is. Wat voor boten zijn er allemaal? Dat hoor je in dit liedje.

We hebben weer een heel stuk gevaren, hè? Ben je een beetje zeeziek geworden? Oh, gelukkig, gelukkig. Dat niet, want het ging wel snel op die speedboot, hè? Nou. We zijn zelfs zo snel gegaan dat we helemaal bij India zijn aangekomen in Azië. En daar zingen ze een liedje en daar gaat het over pindakaas. Ik wist helemaal niet dat ze in India ook pindakaas hadden. Nou, luister maar.

Oeh, nou, dat was wel een leuke manier om over pindakaas te zingen. En als we toch op reis zijn, zullen we dan gaan luisteren naar een hele goede zangeres die ook heel goed Spaans kan dansen? Pak je Spaanse dansschoenen maar aan, trek je Spaanse dansschoenen maar aan en pak je castagnetten en je Spaanse jurk trek je aan en we gaan Spaans dansen!

En van Spanje gaan we naar Turkije, naar tante Noor. En die zingt Ali Baba. En ze heet eigenlijk ook wel Nurk Layla Karim. Hele mooie naam. Hier is Ali Baba.

Yeah, en van Turkije gaan we de oceaan over naar Suriname. En er is een Nederlandse muzikant, die kan heel goed dwarsfluit spelen. En die heet Ronald Snijders. En die heeft een hele mooie cd gemaakt met allemaal Surinaamse kinderen. En dan zingen ze de ouderwetse Surinaamse kinderliedjes. En het is heel mooi. En ik heb uitgekozen het liedje Faya Sitoon.

0: Ching.
1: Zo, dat was mooi gezongen, hè? Echt heel mooi. Nou, inmiddels ga ik weer naar huis in Nederland. Maar er komt ook nog iemand op bezoek. Nou, mijn tante uit Marokko komt op bezoek. En die zingt allemaal liedjes uit allerlei landen. Daar gaan we nu naar luisteren. Mijn tante uit Marokko. MUZIEK.

Piep, hoi, zing ik, ai, ai, jippie, jippie. Ja, zo kunnen we nog uren doorgaan, hè. Ja, hartstikke gezellig. Maar ja, helaas is deze show alweer bijna afgelopen. Maar ik ga nog één liedje voor je zingen. Dat is het allerlaatste liedje.

0: Nou, ik vond het weer heel erg gezellig en leuk dat je weer geluisterd hebt. En ik hoop dat je de volgende keer natuurlijk lekker weer gaat luisteren. En in de tussentijd kun je natuurlijk mijn liedjes op Spotify luisteren, mijn filmpjes op YouTube kijken. Ik zou het leuk vinden als je zou abonneren. En je kunt natuurlijk hier langskomen op een optreden als je het leuk vindt. Kijk even op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed. En dan kom ik vast wel bij jou in de buurt. En als je nog een keer een verzoekje hebt of een leuk ideetje of iets wil vertellen, stuur lekker even een berichtje naar mijn Instagram of Facebook. Dan houden we lekker contact. En ik vond het gezellig. Tot de volgende keer. Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
2: Hallo Kids Radio.
3: We schakelen over naar Apeldoorn. Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: Oké, daar gaan we. Juliana Toren live. Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Oh, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe show van Juliana Toren Live.
1: Ah, mevrouw Suikerswin, ik heb er zoveel zin in. En ik was vanochtend nog een beetje aan het terugkijken wat we allemaal meemaken op het pretpark.
0: Ja.
1: Maar weet u, hè, dat wij elk jaar een paar weken echte dino's op bezoek hebben?
0: Oeh, ja, meneer Kaasgraaf, weet u nog dat ik toen zo schrok?
1: Ja.
0: Ja, ik kwam bij mijn suikerspinhuisje aan en opeens stond daar een hele grote dino.
1: Ja, dat klopt, zeg. Dat zijn hele stoere weken bij ons, hè.
0: Ja.
1: Weet u wat?
0: Nou?
1: We gaan gewoon een beetje in de dino-sferen blijven.
0: Oh, leuk.
1: Met een echt dino-liedje van Kasterinjer.

0: Mevrouw Suikerspin, wist u dat dino's een van mijn favoriete dieren is?
1: Ah, ja,
0: ja, ja, daarom vind ik het ook zo leuk dat die een paar weken per jaar op bezoek komen bij ons in de Julianatoren.
1: Oh, inderdaad, ja, zeg.
0: En omdat wij wel eens dino's hebben in het pretpark, hebben we daar ook een vraag over binnengekregen.
1: Oh, nou, kom maar op.
0: Nou, we gaan snel naar
2: de vraag van vandaag.
0: En mevrouw Suikerspin, deze vraag is van Sam.
1: Okay.
0: En Sam vraagt wat de grootste dino is die u ooit heeft gezien bij ons in het pretpark.
1: Oh, nou, de grootste dino. Nou, eigenlijk weet ik dat helemaal niet. De grootste dino. Maar ik kan u wel zeggen, wij hebben baby dino's. Dat is dus de kleinste.
0: Ja, die zijn schattig. Hè?
1: Oh, zo lief.

Hier de baas van de Julianatoren, meneer Kaasgraaf. En je luistert nu naar onze live-uitzending Julianatoren Live. Met de allerleukste liedjes. Ha, veel luisterplezier.

0: en mevrouw Suikerspin, omdat wij dino's zo leuk vinden in een pretpark, en alle jongens en meisjes ook, hebben wij ook speciale dinofilms.
1: Oh, meneer Kaasgraaf, die zijn zo leuk.
0: Ja, maar waar kunnen we die bekijken?
1: Op YouTube.
0: Op YouTube. Daar staan meerdere dinofilms op, van Kaster Eendjer, en maar u zit er ook in.
1: Oh, ze zijn zo leuk.
0: En ik ook. Ja, het is heel spannend. Maar wel leuk.
1: Ja, zeker kijken.
0: Na de uitzending.
1: Oh, goed
0: lekker kijken.
1: Zeg, leuk.
2: Tijd om niet meer stil te staan. Kom, we gaan er tegenaan. Een stoere eentje zoals ik. En een kleine klik.

0: Rex, Rex, het is afgelopen. Rex. Ja, ik weet het. Volgende keer weer.
1: Jullie aan het horen live.
2: 11, 10, 9, 8, 7, 6.

0: Mevrouw Suikerspin.
1: Meneer Kaasgraaf.
0: U had vanochtend een vraag aan mij over een dier. Weet u dat
1: ja,
0: nog?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja. En ik kon die vraag niet beantwoorden.
1: Nee, nee.
0: Ik heb goed nieuws voor u.
1: Nou?
0: Het is tijd voor het dierenweetje van Cas.
1: Oh, wat goed. Nou, dan wordt mijn vraag toch nog beantwoord.
0: Ja.
2: Het dierenweetje van Cas de Ranger.
0: Cas de Ranger, kun jij ons weer zo'n leuk dierenweetje geven?
3: Hey kids, hier Cas de Ranger. Ik zit hoog in een boom in Australië. En naast mij zit een heel leuk vriendje, namelijk een koala. Koala's leven in eucalyptusbomen. Eucalyptus is een boom met sterke, ruikende bladeren. Voor de meeste dieren zijn die bladeren taai of zelfs een beetje giftig. Maar koala's zijn er dol op. Zie je hem lekker eten. Ze eten bijna alleen maar eucalyptus. En daarom slapen ze wel 18 tot 20 uur per dag. Hun lichaam moet hard werken om dat lastige eten te verteren. En nu een vies weetje. Babykoalas eten als ze net uit de buidel komen een heel klein beetje poep van hun moeder. Die poep zit vol goede bacteriën. Die helpen om de eucalyptus veilig te eten. Een voorproefje. Oh, oh. Ach, mijn koala vriend gaat verder de boom in. Wacht, je moet niet zoveel bewegen. Nee, wacht nou. Rustig. Die hele boom gaat heen weer. Rustig. Oh, oh. Ja, en zo ben je weer beneden. Ja, eet jij maar lekker door.

0: Dit was helaas alweer de show Hallo Kids Radio Live.
1: Zit erop, het ging het snel, hè, meneer Kaasschaaf?
0: Ja, maar ik wil u wel even uitnodigen.
1: Uitnodigen?
0: Ja, vindt u het misschien leuk om vanavond met mij een filmavondje te houden?
1: Oh, nou meneer Kaasschaaf, wat gaan we dan kijken?
0: Nou ja, we hebben het al de hele uitzending over dino's. Dus wat dacht u ervan dat wij vanavond samen een van onze dino-films gaan kijken?
1: Meneer Kaasschaaf, dat lijkt mij ontzettend gezellig. En weet u wat?
0: Nou?
1: Ik regel de popcorn.
2: Hoe lekker!
0: Zoet of zout?
1: Allebei.
2: Haha, hoe gezellig zeg! Dag allemaal!
1: Dag! Lekker popcorn.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken? Mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.

0: Volgens mij is er hier iemand jarig.
1: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
2: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag vonden Benjamin en Klein Duimpje iets heel bijzonders in het bos.
1: Wat is dit? Ik heb het hier nog nooit zien staan.
2: Het lijkt wel een spiegel.
3: Maar ik ben niet zomaar een spiegel. Ik ben een poort naar het Spiegelsprookjesbos. Daar is het nog leuker dan in het gewone Sprookjesbos.
2: Nog leuker? Hoezo?
3: Alles is daar anders. De wolf probeert geen geitjes te vangen. En de reus wil zijn laarzen niet steeds terug.
2: Dat klinkt goed.
1: Niet doen!
3: Luister niet naar hem. Aan de andere kant is het beter. Probeer het maar.
2: Het doet geen pijn en het lijkt me leuk daar. Ik ga het doen.
1: Dan gaan we samen.
2: Oké.

0: gek. Ik zie helemaal geen verschil.
1: Ik ook niet.
2: Nee, maar je zult zien. Aan de andere kant is het beter.
3: Klein Duimpje en Benjamin zagen misschien niet veel verschil, maar al gauw merkten ze dat alles in dit spiegelbos wel heel anders was.
4: Nou, dag oma. Tot de volgende keer.
0: Tot ziens.
5: Meneer de Wolf, wat doen jullie daar bij het huisje van oma?
4: Oh, hallo, Klein Duimpje. Ik was net grootmoeder koekjes aan het brengen.
0: Ja, ja. Oma opeten zeker.
4: Oma opeten? Zo'n lief vrouwtje. Ik moet er niet aan denken.
6: Wat een grappig geitje ben jij, zeg. Willen jullie een snoepje?
0: Dan stopt hij ons zeker in uw heksenhok.
6: Mijn heksenhok?
7: Natuurlijk niet. Waarom zou ik dat doen?
5: Nou, dat doet hij toch als een kleine kindje.
0: De spiegel. Klein Duimpje, de spiegel werkt echt. De heks is aardig voor ons.
5: En de wolf ook. Gigantisch.
6: Nou, willen jullie nou nog een snoepje?
5: Graag, mevrouw.
0: Ja, heel graag. Hallo, Roodkapje. Dag, Langnek.
5: Waarom praat jij tegen mij, klein onderkruipsel?
8: Huh? Ja, ga eens gauw weg. Bah.
5: Maar wil je dan niet samen met ons spelen? Samen spelen? Dacht het niet. Jullie zijn veel te klein. En ik vind jullie ook helemaal niet aardig.
8: Nee, jullie zijn vervelend.
5: Wat is dat nou weer? Waarom doen die twee nu zo anders?
0: De spiegel. Alles is anders. Ook onze vrienden.
5: Ik vind het best fijn dat de wolf en de heks niet meer achter ons aan zitten. Maar Roodkapje is mijn vriendinnetje.
0: Maar in dit bos niet meer.
5: Ik wil naar huis. Naar ons eigen bos.
0: Ja, ik ook. Kom, we gaan terug naar de spiegel.
3: Maar de toverspiegel was ineens een stuk minder aardig geworden.
2: Nee.
0: Maar we willen terug naar huis. Alles is hier anders.
2: Dit wilde je niet, toch? Een lieve wolf en een aardige heks.
5: U hebt tegen ons gelogen.
0: Wat doe je nou?
5: Laten ze door, of anders gooi ik hem met deze steen in 1000 stukken.
2: Dat durf je toch niet. Dan krijg je 7 jaar ongeluk.
5: In het spiegelsprookjesbos is toch alles anders? Misschien krijg ik juist 7 jaar geluk. Ik denk dat ik het maar probeer.
2: Nee, dat kun je niet doen.
5: Oh, jawel hoor. 1, 2...
2: Nee. Stop maar. Jij wint. Jullie mogen terug naar jullie eigen bos.
5: Gigagantie!
0: Joepie! 1, 2...
5: Zou het gelukt zijn? Hoi, Klein Duimpje. Zullen we gaan spelen?
8: Ik heb wel zin in verstoppertje.
0: Hoera!
5: Gigantisch!
8: Volgens mij hebben ze wel zin in een spelletje.
5: Ja.
3: Klein Duimpje en Benjamin waren maar wat blij dat al hun vrienden weer gewoon hun vrienden waren. En de toverspiegel, die hebben ze ver weggestopt. Die zorgt toch alleen maar voor ellende. Net zoals die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Kids Radio. Ik luister het bijna elke dag. Superleuk is deze radio.
3: Jij staart je met een krul.
4: Jij hebt tanden zulke grote.
3: Jij kunt knorren

0: beste kan zoeken. Maar daar is niet iedereen het mee eens.
1: Ik ben het wel, want ik kan echt altijd iedereen vinden.
2: Oh ja? Nou, echt niet. En wij gaan ons zo supergoed verstoppen dat je ons nooit gaat vinden. Hè, buurpoes?
1: Haha, let maar eens op. Ik tel tot 100 en dan heb ik jullie zo gevonden. 1, 2, 3.
2: Nee, hier niet. Nee, hier ook niet.
1: 11, 48.
3: Miauw! Miauw, Woezel, er ligt hier een bootje.
2: Ja, dat is een goede verstopplek. Kom snel, weg in. En nu plat op je buik.
1: 76, 100. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom.

Red Bull, je l'aime, pip. Red Bull, je l'aime, pip. Red Bull, je l'aime, pip. Red Bull, je l'aime, pip. Verstoppertje. Vandaag spelen Woezel, Pip, Vlindertje en Buurpoes Verstoppertje. Pip vindt dat zij het aller

0: Doch.
1: Das wollen wir.
0: Na, still, Junge.
2: Now, yeah, your oak needs.
0: Wieso?
2: Ja.
0: Kijk eens over de rand. Komt Pippa aan? Miauw.
3: Er is opzij, buurpoes. Nee, ik zie niks.
0: Wat zie je?
3: We zijn niet meer bij de kant.
0: Niet schommelen.
3: We zijn midden op het water.
0: Oh, help. Ik kan niet zwemmen. Miauw, miauw.
3: Nee, ik ook niet zonder bandjes. Hoe komen we nou terug? Vuurpoes, ik ben zo bang.
4: Huh?
0: Ik kan ze nergens vinden. Misschien zijn ze wel helemaal de tovertuin uit. Huh? Vlindertje. Oh, gelukkig. Waar zitten jullie nou? Hè? Wat zeg je nou? Moet ik snel meekomen?
3: Help ons, Pip. We kunnen niet terug en we drijven steeds verder.
0: Mm.
1: Oh ja, Pip. Wat goed.
3: Mm.
1: Trekken,
3: Pip. Ja. Goed zo. Ja, harder. Goed zo. Mm. Pip, je hebt ons gered.
5: Hij zat gewoon vast aan dit touw, suffies.
3: Wow, Pip. Wat knap dat je ons toch gevonden hebt. Je bent echt wel de beste vinder.
5: Nou, eigenlijk is Vlindertje dat hoor. Of niet zo'n vlindertje? Jij eet vandaag Vlindertje.
3: Vlindertje, dat is een goeie zeg. Oké.
6: Nou, als je even niet oplet gaat het soms anders dan je denkt. Maar dat komt wel goed hoor. Dat kun je leren. Vraag maar aan Woezel en Pip.
7: Meer muziek, minder schermtijd.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen was de draak bijzonder uit zijn humeur.
1: In het bos...
2: Wegwezen!
1: Waarom bent u zo boos?
2: Ik word altijd woest als mensen de schat komen stelen.
1: Maar dat wil ik helemaal niet.
2: Oh nee? Iedereen komt hier altijd alleen maar om de schat te stelen. Het zijn allemaal dieven.
1: Maar komen er dan nooit vrienden of vriendinnetjes om te spelen of zo?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Wat zielig. Hier, neemt u dit koekje maar. Omdat u zo alleen bent. Ik krijg altijd het laatste koekje mee als ik bij oma ben geweest. Maar vandaag is het voor u.
3: Dankjewel, hoor.
1: Ik ben vanaf nu een vriendinnetje, hoor. Alsjeblieft. Morgen geef ik weer een koekje aan de draak.
2: Wacht! Kom terug! Je krijgt ook nog iets van mij. Kom maar gerust binnen, als je wil. Kijk eens, alsjeblieft.
1: Oh.
2: En je hoeft geen u meer te zeggen.
1: Het is prachtig. En in de zon is hij nog veel mooier. Dank u wel. Ik bedoel, dank je wel, draak.
2: Alsjeblieft, vriendin.
1: Morgen ga ik weer naar oma en de draak. En de draak, morgen ga ik...
2: En dat terwijl ik niet eens van koekjes hou.
4: Nu moet jij duwen.
5: Ik duw al de hele middag.
1: La, la, la, la, la, la, la,
4: Roodkapje, wil jij duwen?
1: Ik heb geen tijd. Ik heb mama beloofd om op
5: tijd... Wat heb jij nou?
4: Oh, wat een mooie ketting.
5: Nog mooier dan die van prinses Assepoester.
1: Dank je.
6: Wat? Mooier dan Assepoester?
5: Hoe kom jij er eigenlijk aan?
1: Van de draak.
5: Maar waarom?
1: Omdat ik hem een koekje gaf. Omdat ik zijn vriendinnetje ben.
4: Eén koekje maar? Wauw!
6: Eén karig klein koekje voor een prachtige parelketting. Eén koekje voor één ketting. Oh, het heksenhuis heeft 100.000 heerlijke koekjes.
7: Haha! Kijk eens, draak. Die heb ik allemaal van mijn hartstikke heerlijke heksenhuisje gehaald. Voor jou.
2: Koekjes en snoepjes. Jij wil zeker ook vriendjes worden, hè?
7: Natuurlijk niet. Je krijgt gewoon... koekjes en snoepjes.
2: Maar ik hou niet van koekjes. En al helemaal niet van snoepjes.
7: Niks mee te maken. Goud, geld, glimmend gesteente wil ik. Net als Roodkapje, dat vriendinnetje van je. In ruil voor al het snoepgoed.
2: Dus je wilt geen vriendjes worden?
7: Natuurlijk niet. Een schat moet ik.
2: Hoepel dan maar op.
7: Dan heb ik het goed gemaakt. Dan vang ik morgen Roodkapje, je nieuwe vriendinnetje. En dan mest ik haar vet en dan vreet ik haar op. Haha, wil je dat soms?
2: Goed, ik geef je een schat. Ik geef je het mooiste wat ik heb. Wacht even.
7: Ik hoor

0: Alsjeblieft.
1: Dankjewel. Ik ben echt heel benieuwd wat erin zit.
0: Het is echt de mooiste schat die ik ooit heb gekregen. Iets mooiers had ik je niet kunnen geven.
1: Aha, de schat! De schat van de draak! Voor een paar koekjes!
0: Zo, die zal nog op haar neus kijken.
2: En dat was ook zo. Thuis maakte de heks haar pakje open. En daar zat niet veel in.
1: Eén koekje, één klein krenterig koekje. Dus dat is het mooiste dat meneer de draak heeft. En ik heb helemaal niks meer.
2: De heks was woedend, maar de draak had wel gelijk. Want hoewel hij niet van koekjes hield, was dat ene koekje wel het mooiste dat hij ooit had gekregen. Het was de vriendschap van Roodkapje. En dat was meer waard dan welke schat dan ook. Dat doet me denken aan die dag. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja!
0: Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
3: Hey, witch doctor, give us the magic words.
4: All right. You go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.

aan om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: mag ik in?
1: Lekker!
0: Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je? Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei.
4: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
5: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes.
6: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
7: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
8: Hallo, we zien we maar eens aan.
9: Is Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Hallo.
1: Wie had dat nou gedacht, zeg?
2: Ja, eigenlijk ook.
1: Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja.
2: Een feestje.
1: Jongens en meisjes.
3: In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik. En de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Pop, Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geef niet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de wereld.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
5: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
6: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
7: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
8: Party, party.

0: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.
1: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Je leeft terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die haalt hem uit de bovenhoek. Verre uittrap, zeer verre uittrap. En Octaaf is door. Octaaf gaat. Octaaf is door. Hij dribbelt. Hij gaat alleen op de doelman af. Hij scoort binnen.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat, ook al ben je een lieve bandiet, stelen doe je nog altijd niet.
1: Ik ben Hanne.
2: Ik ben Julia.
3: Ik ben Marten.
4: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: 100. Blij dat je er bent.
1: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
2: Lopper de Plop.
1: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
0: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
1: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
0: Joehoe!
1: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
0: Boembaloo, kirikiri, boembaloo.
5: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
2: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
4: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
7: Schip ahoy piraatjes.
1: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Party, party.

0: schip ahoy, piraatjes.
1: Schip ahoy.
0: Welkom op mijn scheve school. Ja, je hoort het goed, want vanaf nu ben ik Meester Piet.
1: Yep. En die Meester Piet hier, die leert mij alles over het piratenleven.
0: Zo is dat, want Bertus Bandiet hier, die zou graag een echte piraat worden. En als hij goed naar mij luistert, dan zal hem dat vast en zeker lukken. Een gouden raad van Piet Piraat, een slimme piraat. Die let goed op, hij kent zijn lessen op en top. Niet waar, Bertus Bandiet? Bertus? Niet waar?
1: Zei jij iets, Piet Piraat?
0: Ja, ik zei iets dat je goed moet opletten, jongen. Als je een echte piraat wil worden. Ha, kom, laten we meteen met die piratenles beginnen. Doen jullie mee, piraatjes?
1: Ja, leuk hè, bandietjes. Dan kunnen we samen echte piraten worden.
0: Ja, zo is dat.

Wat is het warm? Wat is het heet? Ik loop al heel de dag te zwemmen in mijn zweet. Wie redt er mij uit deze hel? Ik wil een lekkere verkoeling en wel snel.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Joehoe!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids.

0: Wat een begin van deze weekendshow.
1: Hallo Kids Radio.
0: Een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Met vandaag weer een lekker gevuld programma. Ik heb wat dingen meegenomen. Ja, ik heb onder andere heb ik een weetje meegenomen. Met daarbij de vraag dadelijk aan jou. Is wat ik zeg nou waar of niet waar? Dus een moment om weer even wat te leren. Daarnaast staat de K3 Bingo Mode. Je hoort het. Ja, die staat er helemaal klaar voor. Dus ook de K3 Bingo die gaan we vanmiddag spelen. En als dat nog niet genoeg was, heb ik ook weer een heel erg leuk spelletje meegenomen. Wat ik weg ga geven aan jou misschien. Dus blijf zeker.

Echte weekendmuziek hier op Hallo Kids Radio. En dat brengt ons bij... mijn favoriete ding op deze hele wereld. Het is hoog tijd voor Weet je het zeker? Want wij gaan vandaag wat leren. Ja, zeker. We gaan wat leren over een fruit. En over niet zomaar een fruit. Nee, we gaan wat leren over de banaan. Want over de banaan, wie kent ze niet? Ja, daar is genoeg te leren. Want ja, een banaan, hè, hoe zien die eruit? Zijn natuurlijk geel, een beetje een boogje. En als je ze openpelt, heerlijk om op te eten. Maar daar is iets over te leren. Daar heb ik een vraag bij aan jou. En die vraag is wat ik dadelijk ga zeggen, nou waar of niet waar over de banaan? Yes? Even over nadenken en kom ik daarna bij je terug met het goede antwoord. Dus, daar komt hij aan. Spits die oren. Er komt het weetje aan. Is het waar of is het niet waar dat er ook rode bananen bestaan? Oeh, ja, nou, ik ken persoonlijk zelf alleen maar die gele, maar het zou zomaar kunnen. Is het waar of is het niet waar dat er ook rode bananen bestaan? Daar mag je even over na gaan denken. Of het dus waar of niet waar is, of er ook rode bananen bestaan. Jouw nadenktijd gaat nu in.

0: Dat was de nadenktijd. En dat betekent dat ik ook het antwoord heb op de vraag: is het waar of is het niet waar dat er ook rode bananen bestaan? Nou, zal ik het maar gewoon vertellen?
1: Het is
0: helemaal waar. Ja, zeker. Het is helemaal waar. Er bestaan ook rode bananen en die zijn zelfs nog wat zoeter dan de gele bananen die wij kennen. Dus als je een keer zin hebt in fruit dat nog net wat zoeter is dan een banaan, nou, moet je een keer goed gaan zoeken. Want dan is zo'n rode banaan is dan echt perfect voor jou.

0: Goeie muziek hier op Hallo Kids Radio. En ik zat te denken, het is nu natuurlijk weekend en dat betekent dat er één liedje is dat we deze week heel veel hebben gedraaid, dat eigenlijk nu voor het laatste in het zonnetje staat. Ja, want elke week zetten we één liedje in het zonnetje, is er één liedje dat wij met z'n allen net wat beter vinden dan alle andere liedjes die we draaien. Dat noemen we dan voor die week de superhit en dan komt hij dus extra vaak voorbij. Nou ja, dat is voor één week. En aangezien het nu weekend is, betekent dat dat dit echt het laatste moment is dat dat liedje nog de superhit is. Dus het lijkt me goed om daar even bij stil te staan, voordat volgende week er weer een nieuwe superhit is die we dan weer extra vaak gaan draaien. Want deze week was de superhit...
1: Stronger Together van Maria.
2: We're stronger together.
1: Is deze week de superhit.

Jazeker, dan is het ineens alweer hoog tijd voor muziek van K3. En ook vandaag staat daarvoor klaar de K3 Bingo Molen. Jazeker. Woehoe. Kijk eens, oh, hij gooit er ook al meteen een balletje uit. Dat is dan weer niet de bedoeling. Nee, doe ik even de balletje terug, want de K3 Bingo Molen, ja, die moet natuurlijk helemaal compleet zijn. Alle balletjes erin, want alle balletjes die in deze Bingo Molen zitten, horen bij een liedje van K3. En dat is het leuke van die bingomolen. Er komt nu een liedje van K3, maar welke dat wordt, kies ik niet. Nee, dat doet die bingomolen. En daarin zitten oude liedjes, nieuwe liedjes, populaire, onbekende. Echt van alles en nog wat zit in deze bingomolen. Dus, ja, welk liedje er gaat komen? Ik heb geen idee. En ook het leuke is, misschien dat je ook alweer een nieuw liedje van K3 leert kennen. Dat is ook altijd wel leuk. Dus, ik denk dat het gewoon hoog tijd is om eraan te gaan draaien. En dan gaan we vanzelf zien welk liedje van K3 er vandaag hier in de weekendshow voorbij komt. Daar gaat-ie. Kijk eens aan, daar is een balletje. En op dat balletje zou ergens een nummertje moeten staan. Kijk eens aan. Op een balletje staat zeker een nummer. Het is namelijk nummer 1. Kijk eens aan, nummertje 1. Het allereerste balletje uit de bingomolen. En die hoort bij het liedje. Kijk eens aan, die hoort bij het liedje Hallo K3. Dat liedje heb je al gehoord net. Want dat liedje is ook het liedje van de K3 bingomolen. Dus, ja, je hebt hem eigenlijk al gehoord, maar nu de hele versie. Dan zie ik ook, we hebben er twee van. De ene is van, laten we even zeggen, de nieuwe K3. Dus Hanne, Marten en Julia. En de andere is nog de hele oude versie. Met nog Karen, Christel en Kathleen. Dus laten we die maar gaan draaien. De allerorigineelste versie van Hallo K3. Bij nummer 1 uit de K3 Bingomolen.

Ja, ja, ja, ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen in het weekend? Nou ja, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elk weekend ook een leuk spelletje weg aan een van jullie. Zodat ook jullie lekker thuis een spelletje kunnen spelen. En ook deze week heb ik weer een spelletje klaar liggen. Ik heb hem al vast. Je hoort het al in mijn handen. Ik heb hier het spelletje de Potion Express. Moet ik het wel goed zeggen? De Potion Express. Een spelletje van KiwiZoo. En in dat spelletje, ja, potion betekent toverdrankje. Dus in dat spelletje ga je toverdrankjes maken. En hoe doe je dat nou? Nou, er zijn allemaal vleermuizen. En die vleermuizen die kunnen een ingrediënt voor een toverdrankje bij zich hebben. Dus als jij kunt onthouden welke vleermuis welk ingrediënt heeft, en je als eerste de goede vleermuizen bij elkaar verzamelt, en dus ook als eerste genoeg toverdrankjes maakt, nou, dan heb jij gewonnen. Dus je moet wel een beetje kunnen opletten om dit spelletje Potion Express te kunnen winnen. Maar goed, of in ieder geval, ja, het spelletje kunnen winnen, maar het spelletje kun je ook winnen. Ja, ik geef het spelletje namelijk weg aan een van jullie dit weekend. En wat je daarvoor moet doen, is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je gaat naar www.hallokidsradio.nl, ga je naar winnen, naar de weekendshow. Daar zul je ook al een plaatje zien staan van het spelletje. En daar moet je antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, die gaat als volgt. Maak de toverspreuk af. Hocus, Pilatus pas. Dus welk woord mist tussen hocus en Pilatus pas? Als je het antwoord weet op die vraag, geef het dan vooral door via het prijsvragenformulier op hallokidsradio.nl. Want degene die het spelletje wint, die hoort dat dadelijk al meteen na de show. Dus nog één keer, wil je kans maken op het spelletje? Geef antwoord op deze prijsvraag. Welk woord mist er in deze toverspreuk? Hocus. Pilatus pas.

En wat kan die tijd toch vliegen? We zijn alweer aangekomen bij het einde van deze weekendshow. Hier met DJ Johan op Hallo Kids Radio. Ik hoop dat jij een heerlijke middag hebt gehad. En dan gaan we ook alweer bijna naar het eten. Ik hoop ook dat jij heerlijk gaat eten. Een hele fijne avond hebt. En graag tot de volgende keer in de weekendshow. Tot

te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: hallo allemaal. Hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

Dit is Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Kleef aan.
1: Er was eens een man met 3 zonen. De jongste zoon werd thuis Dommer genoemd. Eigenlijk was hij helemaal niet dom, maar gewoon wat stil. Hij was geen opschepper en had ook niet zo'n grote mond als zijn 2 broers. Hij werd dan ook vaak door zijn oudere broers gepest.
2: Zeg oudste, zo te zien moet je vandaag naar het bos om hout te hakken. Alles is op en het wordt koud vannacht.
1: Hij kreeg van zijn moeder een heerlijke vers gebakken eierkoek mee en een fles drinken. Toen hij al een tijdje onderweg was, zag hij in het bos een oud grijs mannetje.
3: Goedemorgen, jongeman. Heb jij voor mij een stuk koek of iets te drinken? Ik heb al een hele tijd niks meer gegeten en gedronken.
4: Nee, echt niet. Als ik jou het eten en te drinken geef, dan heb ik zelf straks honger en dorst. Je zoekt het maar uit, ouwe man. Ik ga werken. Zou je ook eens moeten doen.
1: Hij liep verder het bos in, zonder nog aan het oude mannetje te denken. Toen hij een prachtige boom had uitgezocht, begon hij te hakken en te hakken en de spaanders vlogen in het rond. Hij had er echt zin in. Toen plotseling de bijl op de boom afketste en zijn arm verwondde.
4: Mijn arm. Heel gelukkig zit hij er nog aan, als dit maar goed komt.
1: Voor hem was het uit met houthakken met zijn pijnlijke arm dik in het verband.
2: Nou, knaap, dat ziet er niet best uit. Zo kun je niet meer hout hakken. Gelukkig heb ik nog een zoon. Hij is wel niet zo slim, maar zo'n domme fout zal hij hopelijk niet maken.
1: En ook de tweede zoon vertrok op de volgende ochtend met een heerlijke koek, een fles drinken en een grote bijl naar het bos. En ja hoor, daar zat het oude, grijze, hongerige mannetje weer. Of nog, ja, want dat vertelt het verhaal niet.
5: Oh nee, hè. Wie is er?

0: drinken. Ik heb al een hele tijd niks meer gegeten en gedronken.
1: Ja, hoor eens, ik ben niet suf. Als ik iets weggeef, dan kan ik het zelf niet meer opeten. Pak maar wat paddenstoelen, dat is goed genoeg voor je, ouwe zeur.
2: Even later stopte die voor een enorme boom. Hij begon vol goede moed en met alle kracht te hakken tot...
1: Oh, verdorie! Mijn been! Mama! Mama! Als dit nog maar goed komt!
2: Tja, en zo eindigde ook de tweede zoon met een zwaar gewond been in het verband.
1: Ik heb nu echt een probleem. Dit was mijn laatste nadenkende zoon. En dommer kan ik toch niet sturen. Hij verwond zichzelf al met een schaar. Laat staan dat ik hem een bel meegeef.
3: Vader, laat mij dan gaan hout hakken. Zo moeilijk zal dat toch niet zijn? Ik ben hartstikke sterk. En het lijkt me heerlijk om de hele dag buiten te werken.
1: Luister eens, lieve jongen, alles goed en wel. Maar je snapt toch zelf wel dat je geen schijn van kans hebt als je twee wijze en sterke broers dit klusje niet konden klaren? Wou je je hoofd per ongeluk afhakken of je hand? Nee, lieve jongen, blijf alsjeblieft thuis.
3: Laat me nou één keer bewijzen dat ik ook wat kan. Toe!
1: Misschien heeft hij toch wel gelijk. We hebben het hout hard nodig om het dagelijks vuur onder de kookpotten te maken, dus... Nou, jongen, ga je gang.

0: De volgende dag ging dus ook de jongste zoon op pad. En dit keer niet met een heerlijke verse koek en lekker drinken. Maar met een homp droog brood en een fles water.
1: Hé, dat is me ook wat. Daar zit een oud mannetje. Hij ziet er slecht uit. En wat een rare plaats om uit te rusten. Goedemorgen. Kan ik u ergens mee helpen?
2: Goedemorgen, jongeman. Heb jij voor mij een stuk koek en een slok drinken? Ik heb al een hele tijd niks meer gegeten en gedronken.
1: Oei, dat is nou ook wat.
2: Ja.
1: Ik heb alleen maar een homp oud brood en wat gewoon water. Meer kan ik u niet aanbieden.
2: Dat is aardig van je, jongen.
0: De jongen ging naast hem zitten en haalde zijn knapzak tevoorschijn. Maar in plaats van oud brood en gewoon water haalde hij er tot zijn grote verbazing lekkere vers gebakken eierkoeken en een fles verse melk uit. Ze deelden alles tot het op was.
2: Zo, jongeman, dat was lekker. Omdat jij zo'n goed hart hebt en aan een ander denkt, zal ik je wat geluk geven. Daar staat een oude boom. Die moet je omhakken. Daarna zul je tussen de wortels wat bijzonders vinden.
0: De jongen liep met zijn bijl naar de oude boom en begon te hakken. Na een poosje viel de boom om en waarachtig. Daar tussen de wortels van de boom zat een zwaan met prachtige veren van puur goud. Snel pakte hij de zwaan op en wilde het oude mannetje voor deze gouden tip bedanken. Maar het oude mannetje was verdwenen.
1: Het begint al donker te worden. Ik ga maar in een herberg slapen vannacht. Het lijkt me niet handig om in het donker alleen in het bos rond te lopen met een gouden zwaan onder mijn arm.
0: De herbergier had 3 dochters. En toen die domoor zagen aankomen, bedachten ze wat ze allemaal met het goud konden doen.
3: Ik zie daar die prachtige gouden veren. Ik pak ze en dan ben ik rijk. En dan kan ik hier lekker weg. Jeehee!
0: Toen domoor even niet oplette, wilde de oudste dochter een veer uit de zwaan trekken. Maar wat was dat? Haar gezicht kwam tegen de zwaan aan en met haar neus bleef ze kleven. En hoe ze ook haar best deed, ze kwam niet meer los.
4: Ik zit vast! Trek me los!
5: Hé, jij daar, oudste zusje. Je dacht zeker alles voor jezelf te houden, hè? Nou, mooi niet. Laat los! Laat los! Laat los! Laat los! Los,
4: geplakt! Los, je
5: ik zit vastgeplakt!
0: Toen zaten er 2 mensen vastgeplakt aan de zwaan. Toen ook de jongste kwam aangerend om haar niets te missen, zaten ze alle 3 vast en moesten ze de hele nacht zo blijven zitten. Domoor deed of hij niks zag en pakte de volgende ochtend de zwaan onder zijn arm en wandelde het bos in. Onderweg kwamen ze een pastoor en een boer tegen.
6: Hela, meisjes,

0: schamen jullie je niet een jongen zo achterna te lopen? Geef me een hand, dan breng ik jullie terug.
1: Ho, nou, pastoor. Dat past niet achter de vrouw nalopen. U moet u schamen.
2: Na een half uur liepen er 3 meisjes, een pastoor, 2 boeren en de bakker achter de zwaan aan. Zo liep de stoet maar door. Na een halve dag zo gelopen te hebben, kwamen ze langs het kasteel van de koning. Daar hing een grote brief met een officiële mededeling aan de poort.
3: Landgenoten, mijn dochter, de prinses, kan al meer dan een jaar nergens meer om lachen. Het gaat derhalve niet goed met haar. Wie haar aan het lachen kan maken, mag met haar trouwen. Was getekend Zijne Majesteit, de koning.
4: Nou, dat is me ook wat. Een heel jaar niet lachen. Ik ga maar eens kijken of ik wat kan doen.
2: Domoor trok de hele sliert mensen die aan de zwaan vast zaten mee het kasteel in. Toen de prinses dat zag, proestte ze het uit en ze stikte bijna van het lachen.
5: Zoiets grappigs heb ik van mijn leven nog niet gezien. Vader, kom toch eens kijken. Mijn kaken doen gewoon pijn van het lachen.
2: De koning was gelukkig dat hij zijn dochter zo zag lachen. Maar toen hij de armoedige jongen zag, kreeg hij toch wel spijt van zijn belofte.
3: Wat een slungelig scharminkel, zeg. Zal je zoon maar zijn. En die laat ik toch zeker niet met mijn dochter trouwen. Maar wacht, ik bedenk eerst een paar onmogelijke opdrachten voor hem. Zeg, jongeman, hartelijk bedankt dat je mijn dochter hebt laten lachen. Je mag met haar trouwen, maar je moet eerst nog even een opdracht uitvoeren. Dat hoort zo, hè? Ik heb een hele kelder vol met wijn. Je krijgt 10 uur om iemand te zoeken die binnen die tijd mijn wijnkelder tot de laatste druppel kan leegdrinken.
4: Prima, komt voor elkaar.
3: Zei die nou voor elkaar?

0: liep hij terug naar het bos, waar hij het oude mannetje weer zag.
1: Wat ik u wilde vragen, heeft u nog dorst? Dan weet ik iets heel merkwaardigs. Iemand mag een hele kelder wijn leegdrinken tot de laatste druppel.
2: Waar? Zeg het me, want ik heb een verschrikkelijke reuzendorst.
0: Aangekomen bij de wijnkelder slurpte de man wijnvat na wijnvat rustig leeg, alsof het soep was. 10 uur later waren alle wijnvaten in de kelder helemaal leeg. Geen druppel wijn was er meer te vinden.
3: Verdraaid, dat was dus niet de bedoeling.
4: Jongeman, tijd voor je tweede opdracht. Zie je op de torenklok hoe laat het is?
1: Nee.
4: Klopt. Er ligt een berg brood met kaas voor. Zoek iemand die de hele berg tot de laatste kruimel op kan eten. En mijn dochter is voor jou.
0: Weer ging Domoor naar de vreemde man in het bos en vertelde hem over de nieuwe opdracht.
1: Ik hoop dat u honger heeft, want ik wil echt graag met de prinses trouwen.
2: Ik ben blij dat je het vraagt. Van drink alleen kan een mens niet leven. Ik rammel zo wat van de honger.
0: Nou, je begrijpt het al, hè? Ook die opdracht was snel geklaard. En weer stond de jongen voor de koning.
3: Potjan Dozemi, zelfs dit is ook weer gelukt. Ik moet nu echt iets onmogelijks bedenken, anders ben ik mijn dochter kwijt.
4: Goed, de derde en laatste opdracht dan. Breng mij een schip dat over land en water vaart.
0: Teleurgesteld liep Domoor weer naar het bos en vertelde het oude mannetje zijn derde opdracht.
1: Tja, beste man, nu heb ik echt een onoplosbaar probleem. Heeft u gehoord wat ik naar de koning moet brengen? Een schip dat over land en water vaart. Maar waar haal ik dat vandaan? Dat bestaat helemaal niet.
2: Maak je niet druk, jongen. Ik geef je morgen een schip dat vaart over land en water. Ga maar rustig slapen.
0: De volgende dag stond er een prachtig schip in de kasteeltuin. En de koning keek ernaar en zuchtte.
3: Een jongen die dat allemaal voor elkaar krijgt, is dan toch wel heel bijzonder. Ik kan niet langer weigeren mijn belofte na te komen.
4: Je hebt alle opdrachten goed uitgevoerd, mijn zoon. Je mag met mijn dochter trouwen.
0: Het duurde niet lang meer of de bruiloft werd gevierd. In het hele land sprak het volk over de bijzonder slimme jonge man die de prinses weer had laten lachen en de koning 3 keer te slim was afgeweest. En natuurlijk leefden ze nog lang en gelukkig.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.

te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: gezelligheid, bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh, ja.
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag...

0: Franse poester. In een groot landhuis aan de rand van een klein dorpje woonde een meisje. Haar naam was Assepoester. Elke dag ging ze naar de markt met haar stiefmoeder en haar twee stiefzusjes, Prunella en Minerva.
1: Tja, loop nog eens door, stom kind.
2: Ik doe mijn best, moeder, echt waar.
1: Ha, jouw best is niet goed genoeg.
0: Daar liepen ze dan. Stiefmoeder voorop, daarachter Prunella en Minerva, en helemaal achteraan liep Assepoester, die alle tassen moest dragen. Tassen met nieuwe jurken, nieuwe hoeden, nieuwe schoenen. Allemaal voor de twee stiefzusjes.
1: Kom, meisjes, lieve meisjes. We moesten naar huis, ons schoonheidsslaapje wacht op ons. En jij, Assepoester?
3: Thuis wacht er nog een vaat op jou. Het wordt ook hoog tijd je de raam weer eens lapt en stof afneemt. En ik word helemaal hartstikke gek van al die spinnenwebben, dus schiet eens op!
2: Maar moeder, dat heb ik gisteren nog gedaan.
1: Wil jij zeggen dat ik lieg? Na alles wat ik voor jou heb gedaan? Toen jouw vader stierf, zei iedereen tegen me dat ik gek was om jou in huis te nemen. En ze hadden gelijk. Ik had je naar een weeshuis moeten sturen. Maar nee. Ik heb jou opgenomen in mijn perfecte gezinnetje. Ik heb je een doel gegeven in jouw leven. Schoonmaken. Nee, zelfs dat. Zelf schoonmaken, dat kan jij niet.
2: Spijt me, moeder.
4: Hoe kun je zo ondankbaar zijn, vieze pat?
5: Als ik niet van die dure schoenen aan had, zou ik je schoppen, Assenprutser.
0: Een paar dagen later in het paleis was de prins op zoek naar de koning en de koningin. Die vond hij in de eetzaal, waar net de lunch werd geserveerd.
6: Mam, wat heb ik nou weer gehoord?
7: Christopher, we hadden het net over je.
8: Je moeder had het over je, ik luisterde.
6: Weer een dansfeest met al die suffe dames.
7: Zoiets noemen we een bal, jongeman. Het wordt tijd dat jij een vrouw vindt.
6: Ik wil niet weer een bal, mam. Ik wil zelf een vrouw vinden.
7: Maar je ziet het helemaal verkeerd, mijn jongen. Het is meer een soort onder onsje, met wat familie.
6: En?
7: Aan alle vrijgezelle meisjes van het land. Wat kan dat voor kwaad?
6: Maar ik wil het niet.
8: Jongen, luister. Al wat je moeder en ik willen, is dat je gelukkig wordt.
6: Laat me dan zelf mijn bruid vinden en echt verliefd worden.
7: Niemand heeft ooit beweerd dat je niet verliefd kunt worden op een bal.
6: Ja, dag!

0: zusjes. Assepoester liep weer achteraan, net zoals altijd.
1: Assepoester doet dit, Assepoester doet dat. Ik word er gek van. Ik doe zo mijn best om goed te zijn. Waarom laten ze me nooit met rust?
0: Midden op het marktplein stopte een paard met op zijn rug een piepklein lakeitje met een bulderende stem.
2: Mag ik al uw aandacht? Een bericht van het paleis!
3: Ik ben dol op berichten van het paleis!
4: Mond dicht, schatje, en luisteren.
2: Zijne koninklijke hoogheid, prins Christopher van Plunjerozen, geeft morgenavond een groot bal in zijn paleis. Alle vrijgezelle meisjes zijn uitgenodigd voor dit grootse feest.
4: Joehoe, meisjes! Hebben jullie dat gehoord? De prins zoekt een bruid. Oh, dit is jullie kans.
5: Ik mag met een prinsje trouwen.
3: Niet als ik hem het eerst ontmoet.
0: De twee zusjes waren dol enthousiast.
1: Wat zou het mooi zijn om ook naar het bal te kunnen gaan. Te dansen met de prins tot het ochtend wordt. Als hij verliefd zou worden op mij.
4: Verliefd op jou? Het idee.
0: Assepoester pakte de tassen op en liep voorzichtig achter haar stiefmoeder aan.

0: Thuisgekomen liep de stiefmoeder met haar twee dochters meteen naar boven, naar de slaapkamers. Want er moest nog heel veel gebeuren voor het grote bal van de prins.
1: Mag ik ook mee naar het bal?
2: Assepoesterliefje, wat moet jij daar? Je hebt thuis nog veel te veel te doen.
1: Ik kan zorgen dat al het werk af is en
2: misschien... dan praten we morgen weer verder, misschien. Dan ga er maar schrobben, de vloer is vies.
0: Met het idee dat ze mee zou mogen naar het bal, ging Assepoester aan de slag. Nog nooit had ze zo snel schoongemaakt. Ze ging de hele nacht door, zelfs toen de haan al lang had gekraaid.
3: Assepoester, vieze pat, waar is mijn korset?
4: Nou, dat heb jij wel nodig, zusje.
3: Nee, jouw neus verdient de medaille.
4: Nou, mijn neus is gotisch, zegt mama.
2: Kan jij nou nooit iets goed doen, Assepoester? Kom hier en help mijn dochters.
0: Ze hielp haar twee stiefzusjes met alles. Van hun kapsel tot aan de laatste strikken van hun jurken. En aan het einde van de middag, toen alles klaar was...
1: Mag ik ook nog mee naar het bal? U heeft het beloofd.
3: Heeft u dat lelijke kind beloofd dat ze mee mocht?
4: Heb je wel eens naar je gezicht gekeken, Assenproetster? Walgelijk!
3: En dan die vreselijke lompe poten van je!
4: Ja. En wat wil je gaan doen met dat haar van je? Het is net stro.
5: Maar Assenpoester, kijk toch naar jezelf. Je kunt toch onmogelijk mee naar het bal in die jurk die je nu aan hebt? Iedereen zou je uitlachen. Oh, misschien... Ik zei, misschien. Je had toch niet echt gedacht dat je mee mocht?
2: Ik heur de koetsier. Kom, meisjes, we gaan.
4: Ik ga toch zo lekker swingen met die prins?
2: Dansen, liefje. Dat heet dansen.
0: Toen iedereen op weg was naar het bal, bleef Assepoester alleen achter in de keuken. Ze huilde.

0: Meisje, waarom huil je? Stop met huilen.
1: Assepoester schrok van de stem.
2: Wie bent u? Waar bent u?
0: Ik sta hier achter je, kind. Ik ben je petemoei.
2: Mijn petemoei? U bent mijn petemoei? Echt petemoei?
0: Ja, precies. En als je mijn naam nog vaker zegt, verslijt hij. Ik ben hier om je te helpen, lieve kind. Wat is het hier binnen toch koud, zeg.
1: Petemoei zwaaide met haar toverstaf en er verscheen een knapperend vuur in de open haard.
2: Hoe doet u dat?
0: Dat is gewoon een kwestie van oefenen.
2: Maar als u kunt toveren...
0: Dan kan ik jou ook helpen. Maar natuurlijk kan ik dat. En daarom ben ik ook hier. Ik hoorde wat je net zei. Jij wil

0: Naar het bal.
1: Er is niets wat ik nog liever zou willen. Maar het is onmogelijk.
0: Nee, niets is onmogelijk als je het maar echt wilt. En jij kunt al je dromen waarmaken. Je moet er alleen wel in geloven. Nou, laten we maar snel aan de slag gaan. Eens kijken. Zoek de grootste pompoen die je kunt vinden. En dan nog een paar muizen. En dan, dan komen we al een heel eind.
2: Petemoei toverde de pompoen om in een glazen koets. De muizen werden paarden en tot slot werd de hond veranderd in een koetsier.
1: Wat prachtig, Petemoei. Loebas lijkt zo waar een echte heer.
0: En nog één dingetje. Draai eens rond.
2: Met een zwaai van haar toverstaf veranderde de oude jurk van Assepoester in een prachtige glanzende baljurk die zo mooi was dat de sterren erin leken te schitteren. En aan haar voeten droeg ze prachtige glazen muiltjes.
1: Hoe kan ik u ooit bedanken?
0: Door te genieten van je avond.
1: Dank u wel, Petemoei. Heel erg bedankt.
0: Nou zou ik toch bijna iets vergeten. De betovering verbreekt als de klok 12 uur slaat. Daarna wordt alles weer zoals het was. Niet vergeten, hoor.

0: assenpoester sprong in de koets en zo snel als de paarden konden, galoppeerden ze naar het paleis. Daar was het bal net begonnen.
1: Vanavond zal onze zoon zijn bruid vinden. Ik voel het aan mijn botten.
2: Dat zal je jicht wel zijn. Christopher, leuke meiden hier, hè?
3: Waar? Ze heeft het over ons!
0: Plots gingen de grote deuren bovenaan de trap open. Iedereen werd stil. En daar stond ze. Assepoester, nog mooier dan de zon. Ze leek te zweven toen ze de trap afkwam. Alle mensen weken uiteen en de prins liep regelrecht naar haar toe.
4: Mag ik deze dans van u?
0: Graag! Samen danste Assepoester en haar prins de hele avond lang.
3: Waarom wil die stomme prins nou niet met mij dansen? Hij ziet toch hoe mooi ik ben? Ik heb zo geoefend op mijn lieve glimlach.
5: Zeg, wie is dat meisje toch?
6: Nou, als hij voor me zou staan, zou ik de ogen uitkrabben.
0: Op de dansvloer hadden Assepoester en de prins alleen nog maar oog voor elkaar.
4: Je bent zo mooi. Ik heb het gevoel alsof ik je al mijn hele leven ken.
5: Zo voel ik me ook. Zo vertrouwd. Ik zou voor eeuwig kunnen dansen. Het is al 12 uur. Ik kan niet blijven.
0: Assepoester liet de prins los en liep zo snel als ze kon naar de grote deuren. En verdween in de nacht.
4: Meisje, wacht! Ik weet nog ineens hoe je heet.
0: De prins wilde achter haar aangaan, maar het was te laat. Assepoester was verdwenen. Toen de prins verdrietig op de trap wilde gaan zitten, vond hij haar glazen muiltje.
4: Hé, een glazen muiltje. Dat moet van haar zijn, van het meisje waar ik van hou.
2: Christopher, waar is dat meisje waar je mee danste?
4: Ze moest weg, maar ik heb haar glazen muiltje. Ik zal trouwen met een meisje dat dit muiltje past.
0: De volgende dag ging de kleine lakei op zoek. Hij ging van deur tot deur om alle vrijgezelle meisjes het schoentje te laten passen. Zo ook bij het landhuis waar Assepoester woonde.
3: Ik hou soms ontzettend veel vocht vast, dan zwellen mijn voetjes op.
6: Jij hebt gewoon pokkenpoten. Laat mij maar passen.
0: Maar ook Prunella paste niet in het glazen muiltje.
7: Het is echt onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk.
8: Zijn er verder geen andere meisjes in dit huis?
7: Niet één. Deze twee prachtige meisjes zijn de enige. En u zult geen mooiere meisjes vinden.
0: Op dat moment kwam Assepoester net naar beneden met de was.
8: En wie is zij dan?
7: Het is onze dienstmeid. Maar die is zo verschrikkelijk onnozel. Is absoluut geen kandidaat voor de kroon.
8: Jonge dame, zou u het muiltje willen passen?
5: Mag dat?
8: Gaat u zitten, juffrouw.
0: Assepoester ging zitten en paste het muiltje. Het zat haar als gegoten.
8: Dan moet u het meisje zijn dat met de prins heeft gedanst. Juffrouw, mag ik u uitnodigen aan het hof van prins Christopher van Plunjerozen?
3: Dat is onmogelijk! Heb je wel eens goed naar haar gekeken?
4: Laat me nog eens één keer passen, ik wil het!
0: De lakei reikte Assepoester zijn hand en begeleidde haar naar de koets. Ze stapte in en vertrok met hem naar het kasteel, waar de prins zat te wachten op de koninklijke trappen. Toen de koets stopte, liep hij er naartoe en opende de deur.
4: Mijn prinses, eindelijk zie ik je terug. Wil je met me trouwen?
5: Ik zou niets liever willen.
2: Ik wist het wel.
1: Jij met je jicht.
0: Nog diezelfde avond was er een groot feest in het kasteel. Want de prins had eindelijk zijn bruid gevonden.
4: Maar nu weet ik nog steeds niet hoe je heet.

0: meisje, niet zoveel vragen stellen. Probeer eerst deze muiltjes eens. Niemand anders dan jij zal ze passen. Vandaag draait alles om jou.
1: Echt waar, Petermoei? Mag ik naar het bal? In deze muiltjes? En ze passen precies.
0: Vooruit nou, er wordt op je gewacht.

Hallo, luister allemaal naar Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker, want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.
1: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
2: We gaan in de spotlight voor publiek.
3: En dat doen we ook de koprol.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
3: Hakuna Matata.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, want al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een
0: scheet. Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: de Zoom. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: of heel erg fluit.
1: Jullie doen hele leuke liedjes. Groetjes van Vrienden.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou snap ik het juist.
1: Ja, jij ook.
0: Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht, ik

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

morgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline. En een meeting in de muizenval. Oh, mijn schema is heel druk.

0: Ja, de baas een van het pretpark, dat is helemaal te gek.
1: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Kids Radio.
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: met me mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan.
1: Dat komt door mijn nieuwe